weet je mee. Kom ons vaterbikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie